atukuzwe milele, ainuliwe juu juu. Haleluya, tumshangilie Bwana, sifa zivume.